drapta Humpty Dumpty is des minder vidaan voor slim in glad van jossaan. Hoi ton, hoi waar, tessiek, erre, orre, mietoet, tessiek,